zijn de fabriek. De fabriek is in werking. Dit is een fabrieksband. Wij zijn geen domina's. Wij zijn fabrieksarbeiders. Wij zijn fabrieksmensen. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken. Wij willen werken.